van in de kruis te rennen. Mijn verdeelde wijk, de leid, dat duurt geen feier doorkennen. Da is net recht gescheit. Du müssen nur was machen,